Brain and Paper, jy laat het makkelijk lyk en Melanie met Brand New Key. Op die speelhuis het ek vir jou Diana Ross, Chain Reaction, Roy Balkan, Where Have All the Flowers Gone, en dan David Guetta, Some One Republic, I Don't Wanna Wait.

tuine van Lucy's World, My Happy Moment, lekker geluister daarna so op die vrijdagmorgen. As jy pas by ons aangesluit het, ja, goeiemorgen, welkom, lekker saamluister, rustig verkeer, gereed maak om uiteindelik te reis, seker die by 7 uur se kant, as jy 8 uur moet begin werk, hang al waar jy in jy rij, ne. En wanneer jy bestuur, bestuur asjeblief net voorzichtig en kom veilig by jou bestemming aan. Hier is muziek van Penny Croft, waarna ons nou gaan luister. Daar is Joe Dolce. Die Dolce is Shut Up Your Face. Daai ene, ja. Van julle klompe jaar gelede. En dan Afrikaanse muziek van Diederik Barnard. Wanneer ons by 5:30 uitgekom het, gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Count the Red Cars, tel die rooi karre wat verbyre. Hier is Penny Croft.

0: Een van Luke Combs, See Me Now. Kry hier een skrywe van Liana van Meijer en sy sê, goeiemorgen. Wil net laat weet dat die verkeerslig by die kruising van Lenchen en John Foster, dis aan Centurion, beide werking is en dit gaan beslis later een probleem wees. Baie mooie dag en naweek van allemaal groete van Liana van Meijer en baie dankie Liana vir die inlichting, nou die verkeerslig wat buiten werking is, by Lenchen en John Foster, daar in Centurion.
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Kom ons luister na die muziek van die groep Blossoms. How long will this last?

0: De muziek van Olly Murs en Demi Lovato. Die 37 nieuwshoeftrekken is net hierna.
1: 4 en 5 September 2026 is het tijd voor die grootste keier van die jaar. Die Krip Landbouwfeest 2026. Vrijdag skop af met indrukwekkende landbouwuitstallings en een paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrijdagavond is daar ook groot pret met die skreeuwsnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagochtend begin die actie al vroeg met de pretraf en bergfeestcompetitie en daarna van die muziek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grijm, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbouw, muziek en keier saamkom.
2: Wil jy een trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en constructietoerusting op vinnig, makkelijk en ten die rechte prijs. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig contant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Gelee in Mulders Drift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jy bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: Dit is die musiekobjes van Bells, Black and Wood, Crazy Like Me, en voor het Afrikaanse muziek van Lou Anel. Ons gaan net hierna kijken na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Maar die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Nescafe Gold Kits Koffie 200 of 230 gram vir R149,99. Knor Meits Maaltijd Pak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis. Spaar R43. En Clover Olive Pride Saad en Extra Suiwer Olyfolie Mengsel 1 liter, 2 vir R150. Geldig tot 19 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
3: Jy sien antwoord ek steeds vra.
2: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14.

Ja, Reine van Shakira Peach, een lewe vir jou. Hoop jy lekker geluister daarna. Kom ons kyk na die verkeer. Die hele paar probleme, eerste ene is op die N1 in die suidbaarse richting, is daar een stilstaande voertuig by die oprit na Rigel Rylan, is hier in Pretoria. Dan in Gauteng op die R21, noordwaarse richting, stilstaande voertuig, daar by die oprit van Nelmapius Rylan. Hy kan ook groot probleme veroorsaak. Nou op die N3 in Bekloe, noordwaarts richting stadig bewegende verkeer oppad na die Bekloe wisselaar. Dan is daar die op die N1 noordwaarts richting stilstaande voertuig en dit is daar oppad na die Goue Hoofweg, die R553. Wees maar op die uitkijk vir daai ene ook, as jy hom kan verbyry, doen so. Dan op die N1, suidwaartse richting, stilstaande voertuig, en dit is by die oprit na die N1 en N3 suid, waar daai probleem is. Nou ja, met die verkeersprobleme en die muziek saam en enzo meer, is het tyd vir my om te groet te gaan vir jou handig aan Eddie Dippenaar. Eddie is met jou tot 12 uur vanmiddag, en ek gaan vir jou groet tot morgenoggend 5 uur. Dit is nou as alles nou volgens plan verloop, nee, dit verloop nie altyd volgens plan nie, maar ek is seker af van hy sal. Morgenoggend hier, so by 5 uur se kant, dan gaan ek weer met jou wees so op die saterdag, en natuurlik herhaal ek om net so weer sondag, sondagoggend ook 5 uur. Lekker luister na die muziek saam met Eddie hier by Bosveld Stereo, van Willem Groete, tot die naweek toe, tot morgenoggend 5 uur gaan afsluit met Blue Suede, Audrey Landis, daar is Dirk van der Westhuis en Carly Pierce en Lee Bryce, I Hope You're Happy Now, dit is een lekker stukkie country. Lekker luister daarna, van my groete tot morgenoggend 5 uur.

0: OK, Iglesias en Kelly's Not In Love. Jou vrijdagochtend saam met die hart van Goud op 107.5 FM. Binnenkort, verkeer.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.

0: Soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farmstall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Johannesburg, die M2 richting Wes, verkeer wat stadig beweeg, is op pad na Rissikstraat, Bedfordview, R24 Oos, is daar oponthoud, het is by die Galilees beslaan. Edenwel, N3, syd, stadig bewegende verkeer by Galilees. Dan Bedfordview, N12, R24 richting Wes. Beide route is op pad na Galilees beslaan, stadig verkeer. N1 syd padwerke, het is met die Danieuberg deurpad net voor John Foster Eiland. Dan sien ek die N1 syd, een stilstaande voertuig, dit is met Olifantsfonteinweg. Die N1 syd stilstaande voertuig by Nieuwruis. N1 syd ook padwerke by Nieuwruis aangemeld. N1 noord is daar stilstaande voertuig met Linwoodweg. Pretoria Main, dit is in die omgeving van Calvin. Verkeer wat stadig beweeg op pad na Southway. Die laatste wat ek sien is Morningside, Rivonia, weg, een botsing met plaasvind met SAF. Dat weet ons van enig iets anders. Hierdie is die WhatsApp nummer 064-115-2281. 064-115-2281. 10 uur is dit nes hoofdstrekke, daarna bring jy weer boogte van die dinge like op die verkeersmonitor. En in tussentijd hoop ek jy geniet jou vrijdagochtend geselskap van de Bosveld.

0: Wel, baie beslis die beste van Afrikaans, Annelie van Rooyen, ek glo, en voor Dion Groot, ek vat haar huis toe, door na mama toe. Is amper 5 minute voor 10, ek slaas die een vir hierdie uur, en dit is ook uit van Richard John Smith, ook een wat die beslis gaan onthou.
1: Hey!

My own children, man. Going down, Jordan van Richard Chan Smith. Reeds 25 minuten voor 11. Is wel sal die middelochtend program gaan het goed. Een bykie country. Dit is dan Henley samen met Martina McBride. En dat old flame.

Nou gesegde van moenie met vuur speel nie. Het is Dan Henley, Martina McBride en The All Flame. Sal ons 'n bietjie uithaak voor ons by die jongste verkeer kom. Hier is Pieter Koen.

Skoma deur die stem van Nadine. Ons laaste een vir uur tussen 10 en 11 vir jou by Bosveld NL 7.5 so voor nuusheid. En dit behoort in daai 90's gunsling van Tears and Joy, hè. Hier is hulle weergawe van I'll Always Love You.

0: e anuncia-te quando faz.
1: Speel op vastelande, selfs een eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai, ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai. Op haar strand het ek verlang, ek het jou gaan soek.

Pieter Chamoa met Live On by Bosveld. Dit is 25 minute voor 3, kwart voor 3 die jongste verkeer. Maar now the crisis, a time waits for no one.

The Rebates met Sugar Baby Love. Goeie goud, by die hart van goud. Een bykie 2000s lang en nou, dit voel of ek baie min 2000s muziek gehad het vandag, maar niet te min, dit is altyd lekker om na die ou goud ook te luister, in teendeel, dit is ons wat ek en jy verkies, of hoe? Maar nou 2000s lang, dit is Dua Lipa met Training Season.

Terug mense veldbrand op die N1 Noord na Botalaan. N1 Noord druk verkeer voor die oprit tot die N4 is aangemeld. Midrand N1 Noord druk verkeer richting Samrand weg. Bedfordview die N12 R24 Wes staar af vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gilulies wisselaar is ook aangemeld. En op die N3 Noord Bedfordview is daar druk verkeer by die N12 Oos Gilulies. Dis my storie vir nou, skryf weer in die volgende uur. So gepraat van die volgende uur, koos, beweeg daarin. Met die tempo van Gareth James, If It Wasn't For Love, Rue, Alankal en Europe's baie bekende Final Countdown.

Lekker, ne? Mien miste mas dit gewees met die bult my apkat, buttercup, per se katterkap. En dit is nou die wild verleen wat hier sit, hy gaan nou vir jou deurvat tot morgenoggend 1:00 toe, die wild goed om jou te sien. Hier is Los Del Rio se Macarena. En dan ook een lekker partijkie tyd keerspel van Gerry Pretorius. Geniet jou naweek, geniet die rugby, as jy rugby aanhanger is, en dan gesels ek en jy weer maandag aan tussen 6 en 10. Laat dit met jou goed gaan.

Aan gaan so paar jaar terug, maar dit bly 'n lekker snit. Nicholas Lou, Ek klop aan jou hart. En voor dit, country klanke van Hardy, Lauren Aliena en Devin Dawson met One Beer. Ook lekker country muziek. Vrijdagavond is ons gemaakt vir die type muziek. Joe Jackson en Elaine Caswell volgende, hierdie is Happy Ending.

Vaya con Dios, heading for a fall. Wat lekker sit. Oh, en Alan Clark se slipstream voor het net om jou nie by te kry vir daai ene. Dit was nou 'n sterk begin vir hierdie uur gewees. Bring ons uit by 11:15 en Joe Black se spring.

Wel, dit was mos na country musiek gewees. Een van die grootste groepe daar uit die 90's uit. Maak nog steeds musiek vandag. Hulle het op 'n stadium besluit om hulle paadjies te skei en toe maar weer by mekaar gekom. Dit is Brooks and Dunn. Just Another Neon Night voor het Kurt Darren en Elis Matron met Daai Net Vir Jou Bedoel Gevoel. 25 minute voor 12, goeienaand, baie welkom, my naam is Dewald Verleen. So pas jy by ons aangesluit het, jy is bietjie laat. Jy het al 'n hele klomp goeie musiek gemis, maar daar lê nog baie, baie goeies voor. Soos hierdie volgende ene. Ons praat van Journey, en ons natuurlik net een Journey. En hierdie is Don't Stop Believing.

Die stem van Cindy Alter en Cloud, substitute voor het Enrique Iglesias, Rhythm Divine en Jay en Leonie May met hy huwelik staatmaker, trouwe staatmaker, speel gereeld by die trouwens, nee, dit was lang lewe die liefde. 25 minute voor 1, amper tyd vir my om tot ziens te sê, nog so 3 snitte voordat ons daarby gaan uitkom. Hierdie is Ander Kennedy, natuurlijk een van die skrywers en sangers in die groep Die Heuwels Fantasties, saam met Jan Bloukaas en Weskaap.

Shine Down 365. Mooi klanke, nee? Voordat Elmy Kerr se rooi wyn en liefde. Ja, al twee ek dink ek kan jou warm maak op so koue Saterdagoggend. Maar nie te min, ek het niks aan nie. Ons gaan luister na Nerve Daisy se Release Me en Dylan Foster, Dance Met My.